0: En ik had het niet zo op met die stijl, gewoon omdat, ja, het was nog heavy genoeg voor mij. Ik zag dat er die rebellie niet.
1: On this episode of the Friend and Lover Show, we're talking about why aren't you doing for yourself what you do for others? Huh? Why?